0: uit New Jersey, Hagar Jamne, Herat Sani Browning, Haik Kupeliana, Haik Meziger Naslesel.
1: Hi, Vartan.
0: Hi. Nach Haik Parek, Jeger America, Duna, Kidema Benahajeli Masse, Jampur Tutian Gelayer, Otanava,